nyimbar kuindin wego legi bugo lego donge ni wiye ningo kuindin kyo do kwani kanwa ah